0: TNT.nl.
1: Emma kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
0: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
0: Dit is Radio BNT.

is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uit 1 van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
2: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uit 1 van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.
3: Why wait to say, at least I did in my way.

0: eerste nieuwsupdate.
1: De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt. Dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen, onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. Bij Schiphol heeft meer dan de helft van de beveiligers onvoldoende tijd voor veiligheidsprocedures. Dat blijkt uit een analyse van bijna 200 klachten van de FNV. De vakbond meldt problemen met agressieve passagiers, onvoldoende training van nieuw personeel en hoge werkdruk sinds de nieuwe aanbesteding. FNV waarschuwt dat de veiligheid niet ondergeschikt mag worden aan kostenbesparing. En bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en 48 gewond geraakt. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen. En dat was geen militair doelwit. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden... terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt. Dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen, onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. Bij Schiphol heeft meer dan de helft van de beveiligers onvoldoende tijd voor veiligheidsprocedures. Dat blijkt uit een analyse van bijna 200 klachten van de FNV. De vakbond meldt problemen met agressieve passagiers, onvoldoende training van nieuw personeel en hoge werkdruk sinds de nieuwe aanbesteding. FNV waarschuwt dat de veiligheid niet ondergeschikt mag worden aan kostenbesparing. En bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en 48 gewond geraakt. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen. En dat was geen militair doelwit. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden. Terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni. De ochtend van

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT. Wow.

0: City.
1: De zomer is aan.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: In Den Hoorn is vannacht een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein. Een groot deel van het pand is verwoest en het gebouw is niet meer te redden. De brandweer rukte uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers en voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere panden. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de luchthaven van Frankfurt zijn afgelopen zondagmiddag meerdere passagiers onwel geworden door extreme hitte aan boord van een vliegtuig. Het toestel van luchtvaartmaatschappij Sun Express zou rond 2 uur vertrekken naar het Turkse Antalya, maar stond om 3:15 vanwege vertraging nog altijd op het warme asfalt. De temperatuur in de cabine liep snel op door een technische storing in de hulpmotor. De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt. Dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen, onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden... terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10:00 ochtends en 4:00 middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
10: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Duncan Fresh.
11: Hey, hallo, goedemorgen. De ochtendshow van BNT. Met Davina Michel zometeen in eerste Talking Heads.

0: Zo, even uittrekken. Even zuchten, even wakker worden met Talking Heads en Road to Nowhere.
1: Duncan Frisch.
0: Op Radio BNT, good morning. Het is je dinsdagochtend, 23 juni. Al die Road to Nowhere is ingezet. Waarschijnlijk je Road to Work, want je bent gewoon wakker. Het is je dinsdag onderweg naar werk. We staan samen op Radio BNT. Dat doe je normaal met Erik, maar die is twee weekjes vrij. Dus deze week doen om en om Roger en ik het. Duncan hier, goedemorgen. Met de ochtendshow van BNT. Laat je lekker wakker worden met de beste hits en classics. In de vorm zo meteen van Bon Jovi. In These Arms Uit de 90's ga je horen. En Still Champagne.

Jean Bon Jovi in these arms op Radio BNT. Davina Michel daarvoor en Stil Champagne. Goedemorgen, het is de ochtendshow van BNT. Duncan, hier heb je de plaknacht een beetje overleefd. Vind het een beetje mee, heb je de deur net wagenwijd opengezet. Als je het nu nog even doet, alle ramen tegen elkaar open, dan koelt het nog best wel lekker af. Dus dikke tip. En goedemorgen, de ochtendshow. En in deze hittegolf stijgt niet alleen het kwik ook vandaag weer naar boven de 30 graden, maar ook de vraag uiteraard naar airco's. Het is weer druk bij verkopers, bijvoorbeeld in Brabant. Omroep Brabant heeft met enkele verkopers gesproken. En die hebben eigenlijk helemaal niet de tijd om Omroep Brabant te woord te staan. Zo druk heeft hij het met zijn airco's nu tropisch warm is. Namelijk een airco-verkoper. Op die koel uitkijken, die kan niet anders dan de topdrukte beamen. We kregen vorige week en dit weekend 5 of 6 aanvragen voor een airco per uur binnen. Dat vertelde Marco Gommers. En ter vergelijking, normaal krijgen ze er 5 per dag. Dus ja, er is een hittegolf in Brabant. Afgelopen week was de temperatuur boven de 30 graden. Maandag is dat hetzelfde verhaal. En donderdag kan het lokaal misschien wel 40 graden worden. Dus het is niet zo gek dat mensen verkoeling willen in huis. Maar wie vandaag belt, hoeft morgen nog geen airco te verwachten. Daar kan zomaar een paar weken tussen zitten. Want ja, iedereen werkt heel hard om die systemen klaar te krijgen. Waarbij die Marco zegt van het airco-bedrijf in Brabant: we houden het hoofd koel. Nou, misschien is dat de beste tip voor iedereen. Meer nieuws uit de regio heb ik natuurlijk voor je hier op Radio BNT. Ik hou je op de hoogte deze ochtend met ook de beste muziek om lekker wakker te worden tijdens weer zo'n nieuwe zomerse dag. Richting Temptations zometeen. Treat Her Like a Lady komt eraan. En zo'n track die laat denken aan de zomer. En die meteen je vocabulaire van deze zomervakantie op orde krijgt. Je meteen. Dit is Metric.

classic van Temptations, Treat Her Like a Lady op Radio BNT. Goedemorgen Brabant en Limburg. Dit is de ochtendshow. Zonder Erik, die zit lekker ergens op een strand. Tenminste, ik denk dat hij nu nog niet wakker is. Maar hij is 2 weken vrij, dus Duncan hier met de ochtendshow. En met Regime Holdy ook Je Metier. De man uit Frankrijk, het land dat afgelopen nacht ook won 3-0 van Irak op het WK voetbal. Daarmee heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil door noodweer rond het stadion in Philadelphia. Kylian Mbappé die maakte wederom 2 goals, net als tegen Senegal. En hijgt WK's topscorer alle tijden Lionel Messi nu in de nek. BNT met zometeen Sister Sledge, Lost in Music. Ook een update van de ANWB komt eraan naar Samber en Homewrecker.

0: grote hit van Samber, Homewrecker in de BNT Ochtendshow. Goedemorgen, Erik op vakantie, Duncan hier. Nou ja, de vakantie komt wel naar ons toe, hè, want wat een warmteweer dat we vandaag kunnen verwachten. Het is tropisch, drukkend warm, temperaturen vandaag ook weer tot 33 graden. Ook na zonsondergang gaat het nog behoorlijk warm blijven vandaag. Morgen overdag ook zonnig en bij zwakke wind. Nog warmer dan wat het vandaag gaat worden. In de loop van de woensdagmiddag en in het begin van de avond wordt het 35 tot 37 graden morgen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat een file tussen knooppunt Empel en Waardenburg van 7 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 13 kilometer file. Het is extra druk vanwege de afsluiting van de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Het staat tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file daarom. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Barendrecht 4 kilometer file. A59 Den Bosch-Zonzeel bij knooppunt Zonzeel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op de Domaniale Mijnstraat in Kerkrade zijn gisteravond laat twee personen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Een scooter met daarop een bestuurder en een bijrijder reed even na 10 uur... ter hoogte van een tankstation tegen de felgekleurde wegafzetting aan die daar stond. Beide opzittenden liepen lichte verwondingen op en zijn ter plaatse verzorgd door ambulancepersoneel. De doorgaande weg is momenteel volledig afgesloten vanwege grootschalige werkzaamheden en gaat samen met de aansluitende Kruisstraat pas begin juli weer open. Bewoners van het voormalige Philips bedrijfsschoolcomplex in Eindhoven zijn woedend op verhuurder Holland to Stay vanwege aanhoudende liftproblemen. Dat schrijft de Omroep Brabant vandaag. Afgelopen weekend waren alle vier de liften defect, waardoor bewoners via een snikheet trappenhuis naar boven moesten. Dit leidde zondag tot een ernstig incident waarbij een vrouw op de 7e verdieping van een trap viel en door de brandweer met een hoogwerker naar beneden getakeld moest worden. Ze ligt nog in het ziekenhuis. Verhuurder Holland to Stay belooft dat de liften dit najaar volledig gerenoveerd worden.

En gedeputeerde Mark van Kallenberg heeft namens de provincie Limburg zijn handtekening gezet onder de zogeheten direct duidelijk deal. Hiermee belooft de provincie om voortaan helder en begrijpelijk te communiceren, om zo het vertrouwen in de overheid te vergroten en laaggeletterdheid aan te pakken. Statenvoorstellen worden inmiddels al geschreven op taalniveau B1... wat betekent dat kortere zinnen en minder moeilijke woorden worden gebruikt. Deze zomer start er bovendien een speciaal taalteam op het gouvernement om ambtenaren te begeleiden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Given the Ground, Chariot op Radio BNT. Al een beetje lekker wakker geworden vandaag. Maar heb je toch nog wat hulp nodig? Hoop je te kunnen verblijden met wat achterklap op de radio.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Neem je even mee in de wereld van de showbiz. Wat heb je allemaal gemist en wat moet je absoluut weten? Nou, deze maart werd bekend dat de opnames voor een nieuw seizoen van de reality soap rondom Frans, Mariska en de kids Bauer in volle gang zijn. En inmiddels weten we ook in welke maand de Bauers, een nieuwe fase, zo gaat die nieuwe serie heten, op de buis te zien zal zijn. Dat is in augustus aanstaande. Dan kun je Frans en Mariska weer volgen met de kids. In 2024 was de Bauers 20 jaar later al een enorme kijkcijferhit. Keken gemiddeld zo'n 2,5 miljoen mensen naar de afleveringen. Dus er komt nu een comeback. Met onder andere ook de zoons Frans junior, Christian, Lucas en Jan. Die zijn mateloos populair. En dus nadert er nu een comeback van de serie bij Avrotros op NPO 1. Dat gaat gebeuren in augustus. Dat is een nieuw seizoen van dat televisieprogramma. Aan de andere kant, bij de commerciële SBS 6... zet het nieuw aangekondigde realityprogramma 5 dagen vast niet door. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa en Shownieuws naar berichtgeving van De Telegraaf. Het zou een programma worden van Jan Versteeg, zou vanaf zaterdag 25 juli wekelijks te zien zijn. Maar volgens de seksman van een mediabedrijf is na evaluatie van de eerste draaiperiode besloten om niet door te gaan met het programma. Over waarom tot deze beslissing is gekomen, zijn geen uitspraken gedaan. Het zou eigenlijk gaan om deelnemers die 5 dagen aan elkaar vastgeketend zitten en alles samen moeten doen, maar ja, dat lijkt nu helemaal niet aan te slaan en dus stoppen ze er al voortijdig mee, voordat het überhaupt op televisie is geweest. Nog internationale showbiz nieuws voor je. Madonna heeft namelijk bekendgemaakt waarom de lang verwachte biografische film over haar leven nooit van de grond is gekomen. In een gesprek met de Interview Magazine heeft de zangeres laten weten dat filmstudio Universal Pictures de stekker uit het project heeft getrokken vanwege budgettaire problemen. Ze zei, ik heb 2 jaar aan mijn schip gewerkt en 2 jaar met de productiemedewerkers van Universal Studios doorgebracht om de begroting rond te krijgen en acteurs te casten. En toen kregen we ruzie over het budget. Ik heb buitengewoon leven geleid, zegt Madonna. Een enorm leven, dus ik kan een groot budget nodig. Ja, zo kun je het ook samenvatten. Ik ben groot, dus ik heb groot budget nodig. Aldus Madonna. En dus hoeven we niet te gaan wachten op een nieuwe film van haar. Wel op nieuwe muziek. Daar kunnen we wel op wachten. BNT, je bent op de hoogte van de showbizwereld en van Ryan Parrish. Je hoort hem zo meteen. Dolce Vita na Imani. Don't be so shy. Take a

0: Zo een beetje hitteproef maken voor vandaag met zomerse muziek van Ryan Paris, Dolce Vita hoor je.
1: De Word Wakker plaat.
0: Het is de ochtendshow zonder Erik Duncan hier, dus stand in. Maar ongewijzigd is de Word Wakker plaat. Die hoor je zometeen iets voor 8:30. Waarmee sta je vandaag lekker op en wat kan ik voor je draaien op Radio BNT? Heb je een idee wat ik voor je kan draaien? Laat maar weten, radiobnt.nl. Dan draai ik hem straks als Word Wakker plaat.

0: Party.
1: De zomer is aan. Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
8: De prijs van

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Amsterdam opent vandaag 12 koelteplekken waar mensen zich kunnen beschermen tegen extreme hitte. De gratis locaties in bibliotheken, theaters, kerken en buurthuizen bieden zitplekken, water en toiletten. De koelteplekken liggen vooral in stadsdeel Nieuw-West, waar de hitterisico's het grootst zijn. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen om het leven gekomen. Een politieagent, een burger en de verdachte. Een andere persoon raakte licht gewond, een vrouwelijke agent zwaar gewond. De politie werd rond 11:30 gewaarschuwd en kwam onder vuur te liggen, waarop zij de verdachte doodschoot. In Den Horen is vannacht een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein. Een groot deel van het pand is verwoest en het gebouw is niet meer te redden. De brandweer rukte uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers en voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere panden. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de luchthaven van Frankfurt zijn afgelopen zondagmiddag meerdere passagiers onwel geworden door extreme hitte aan boord van een vliegtuig. Het toestel van luchtvaartmaatschappij Sun Express zou rond 2 uur vertrekken naar het Turkse Antalya, maar stond om 3:15 vanwege vertraging nog altijd op het warme asfalt. De temperatuur in de cabine liep snel op door een technische storing in de hulpmotor. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 20 minuten vertraging in 13 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam, 1 kwartier extra tussen Breda-Noord en Dordrecht 11 kilometer file. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder 1 kwartier extra in 6 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en knooppunt Gorinchem 8 kilometer file door de werkzaamheden. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Herregatsplein en Barendrecht 12 kilometer. File. Het komt door een ongeluk, maar de weg is net weer vrij. En er staat een file op de N217 Dordrecht-Spijkenisse tussen Maasdam en de A29 van 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
7: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
6: Op 30 juni. Duncan Fresh.
10: Good morning, de ochtendshow van BNT richting Jonas Blue, Edge of Desire naar Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen, de Buzz op Radio BNT. Joh, de Dancing in the Dark op de radio. Op deze dinsdagochtend, good morning, Duncan hier op BNT. Stand-in voor Erik, die is lekker even 2 weken vrij. Dus die zit er middenin en die zit lekker uit te slapen, denk ik ergens. Voor een tropisch eiland, dus stand-in voor hem is Duncan deze ochtend met de BNT-ochtendshow. Een beetje lekker opgestaan? Ben je er weer of is het toch een flinke plaknacht voor je geweest? Heb je de deur wel opengelaten? Komt er nu langzaam nog een koud windje naar binnen? Zul je toch aan het einde van de ochtend even de deuren weer dicht moeten doen? Want dan gaan we weer richting de 31 graden vandaag. Kan je op de hoogte van het laatste nieuws deze ochtend ook. Zo blijkt vandaag deze ochtend dat de financiële situatie van Nederlandse huishoudens achteruit gaat. 38% komt er moeilijk rond. Binnen die groep zijn de problemen bij jongvolwassenen in de 20 het grootst. Dat staat vandaag in het Nibud-rapport Geldzaken in de praktijk 2026. Bij die vorige editie, 2 jaar geleden, was het aandeel dat moeilijk kon rondkomen 32%. Ook toen waren er bepaalde groepen die kwetsbaar waren. Door de jaren heen zien we dat een steeds grotere groep jongvolwassenen moeilijk kan rondkomen. Dat zegt de Nibud-directeur Matthias Gijsbertsen. En bij jongvolwassenen, 18 tot en met 30 jaar, groeit het aandeel van 40% naar 54%. Meer nieuws deze ochtend, even terugkijken naar de WK-nacht. Kylian Mbappé van Frankrijk die maakt in de nacht in de wedstrijd tegen Irak zijn 15e en 16e doelpunt op een WK. En daarmee komt hij dicht bij het record van Lionel Messi, die momenteel op 18 goals staat. Het scheelt wel voor Lionel Messi dat hij ook nog steeds voetbalt. En dat hij met Argentinië natuurlijk ook nog steeds doelpunten kan maken. Dus wie de topscorer alle tijden op het WK gaat worden, moeten we afwachten. Maar Mbappé is lekker bezig. Frankrijk is ook door naar de volgende ronde op het WK-voetbal. En het is druk op de weg. Vanochtend alweer zo'n 20 minuten vertraging en meer. Over 6 kilometer tussen Den Bosch en Utrecht momenteel op de

0: Avicii, Chris Martin in Heaven op Radio BNT op deze dinsdag. KNMI heeft voorkomende woensdag, dus vanaf morgen vanaf 12 uur code oranje afgegeven voor extreme hitte. Gaat er morgen nog warmer worden, hè? De weerswaarschuwing geldt ook voor Limburg en Brabant. Woensdag, donderdag en vrijdag kan in de provincies de thermometer 37 en 38 graden gaan aantikken.
1: De Word Wakker plaat.
0: Inmiddels is de wekker gegaan. Ben je wakker en waar heb je dan zin in? Stond je vanochtend op met een bepaald liedje in je hoofd? Stond je al te fluiten onder de douche of ben je onderweg naar werk en krijg je dat ene nummer niet uit je hoofd? Het is jouw kans om je favoriete track op de radio te krijgen. Wat zit in je hoofd en wat kan ik voor je draaien? Zometeen in de Word Wakker plaat. Jouw suggestie is welkom via radiobnt.nl.
2: I'm sitting down here, but hey, you can see me.
0: Even door radiobnt.nl. Draai ik hem zo meteen op Radio BNT. Die ene track waar je absoluut zin in hebt op deze dinsdagochtend. Laat me weten. Draai ik hem zo meteen in de ochtendshow als Word Wakker plaat. Is of Train, Drive By en Back to the 90s met Lean Martin. En

0: De ochtendshow van BNT met Train Drive-By, Lean Marlin en Sitting Down Here. Hoorde je ook? Het is opletten geblazen, hè? Ook op het traject in Limburg. Want heel veel treinen die rijden de komende tijd niet door werkzaamheden. Hoe dat zit met de Train Drive-By, vertel ik je zometeen op Radio BNT.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Nou, dat zometeen. Eerst even kijken naar die Word Wakker Plaat. Ik vroeg je net om je favoriete track. Waar heb je echt zin in op je dinsdagochtend? Waar word jij lekker wakker van? En dat mag je doorgeven elke ochtend in de ochtendshow. RadioBNT.nl is het adres voor je favoriete track. Er kwam een berichtje binnen van Peter. Die krijgt de volgende track dus niet uit zijn hoofd. En dat snap ik wel. Het is de opvolger van Zoet Zout Zuur. En ook van Moet Dat Nou samen met Donnie. Er is namelijk weer een nieuwe hit van Robert van Hemert. En Peter stuurde een appje voor deze zandloop.

0: nieuwe track van Robert van Hemert. Hij werd aangevraagd door Peter Zandloopster als Word Wakker Plaat deze ochtend. Nou, word maar even lekker wakker met het nieuws dat ik je ga vertellen over het weer vandaag. Het mag eigenlijk geen nieuws heten, want je weet wel dat het warm gaat worden. Hè? Vandaag zo'n 33 graden, ook weer drukkend warm. Ook na zonsondergang blijft het nog behoorlijk warm. Vanaf morgen dan code oranje, want er wordt nog een tandje warmer. 35 tot 37 graden in Limburg en Brabant morgen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht nog steeds 25 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. 13 kilometer file. Tot aan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht staat 14 kilometer file. Heeft ook allemaal te maken met de afgesloten A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hank en knooppunt Gorkum staat 8 kilometer file. A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij de Heidenoordtunnel nog 5 kilometer file. De weg is alweer een tijdje vrij. Er staat ook een flinke file op de N322. Nieuwe Dijk zal bommel door de werkzaamheden op de A27. Tussen Zuidelijkum en de A2 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.

Domaniale Mijnstraat in Kerkrade zijn gisteravond laat twee personen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Een scooter met daarop een bestuurder en een bijrijder reed even na 10 uur... ter hoogte van een tankstation tegen de felgekleurde wegafzetting aan die daar stond. Beide opzittenden liepen lichte verwondingen op en zijn ter plaatse verzorgd door ambulancepersoneel. De doorgaande weg is momenteel volledig afgesloten vanwege grootschalige werkzaamheden en gaat samen met de aansluitende Kruisstraat pas begin juli weer open. Bewoners van het voormalige Philips bedrijfsschoolcomplex in Eindhoven zijn woedend op verhuurder Holland to Stay vanwege aanhoudende liftproblemen. Dat schrijft de Omroep Brabant vandaag. Afgelopen weekend waren alle vier de liften defect, waardoor bewoners via een snikheet trappenhuis naar boven moesten. Dit leidde zondag tot een ernstig incident waarbij een vrouw op de 7e verdieping van een trap viel en door de brandweer met een hoogwerker naar beneden getakeld moest worden. Ze ligt nog in het ziekenhuis. Verhuurder Holland to Stay belooft dat de liften dit najaar volledig gerenoveerd worden. En gedeputeerde Mark van Kaldenberg heeft namens de provincie Limburg zijn handtekening gezet onder de zogeheten direct duidelijk deal. Hiermee belooft de provincie om voortaan helder en begrijpelijk te communiceren, om zo het vertrouwen in de overheid te vergroten en laaggeletterdheid aan te pakken. Statenvoorstellen worden inmiddels al geschreven op taalniveau B1... wat betekent dat kortere zinnen en minder moeilijke woorden worden gebruikt. Deze zomer start er bovendien een speciaal taalteam op het gouvernement om ambtenaren te begeleiden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

0: je vanochtend ook weer wakker naast je engel, je allermooiste, je angel, joh, de Shaggy. Ja, ben je daarnaast wakker? Of wist je vrouw er niks van?
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
2: Ah, Shaggy, hoorde je angel op Radio BNT. Jason Derulo daarvoor en Tavares, Heaven Must Be Missing. Een angel, heel veel angels op Radio BNT. En die Duitse angel ga je ook binnenkort zien. Op 30 juni in het Gelredome in Arnhem. Je kunt erbij zijn, Helene Fischer met haar grote hits. Hertzbeben, Atemloos. En nog heel, heel, heel, heel veel meer. Volgens mij is dat ook wel een artiest die door het podium of door de zaal vliegt, hè? Dat ze zo'n pakje aandoet en dat ze over het publiek heen kan zweven terwijl ze zingt. Nou, het is één grote, leuke, mooie, spectaculaire show en jij kunt erbij zijn. We hebben tickets voor Helene Fischer hier liggen. Straks vanaf 10 uur hoor je ergens vandaag weer één, misschien wel twee keer Helene Fischer tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. En hoor je Helene Fischer, dan app je dat, Helene Fischer, naar radiobnt.nl. En dan maak je zomaar kans op die tickets om erbij te zijn in het Gelredome op 30 juni. Dus dat wil je niet missen. En dat is heel simpel om te doen. Dus hoor je Helene Fischer vandaag op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer naar radiobnt.nl en maak kans.

Groot in de 90s aan Vogue, Don't Let Go Loving. Calvin Harris, Tom Grennan, Holly, By Your Side, op Radio BNT. Zo nog even een extra uitrekje, gaapje en wakker worden met de ochtendshow van BNT. Goedemorgen, Duncan hier. Even kijken naar de verjaardagen van vandaag. Het is 23 juni, we mogen feliciteren Jason Mraz. Je kent hem misschien wel van I'm Yours, Lucky, I Won't Give Up. De Amerikaanse singer-songwriter wordt vandaag 49. Katie Tunstall, Black Horse en The Cherry Tree, ken je die ook nog? Is ook vandaag jarig, 51 jaar. En Glenn Danzig, voor luisteraars die van het zwaardere werk houden, de Amerikaanse zanger, legendarische oprichter van de horrorpunkband The Misfits. Hij wordt vandaag 71. Dan is ook nog sporticoon Zinedine Zidane vandaag jarig, 54. Midden tijdens het wereldkampioenschap. Hij werd natuurlijk ook wereldkampioen in 98. En vandaag ook jarig Daffy. Misschien ken je dat verhaal nog, de plotselinge verdwijning van de vrouw. Het is ook een tragisch en schokkend verhaal. Ze werd meegenomen, ontvoerd naar een buitenlandse hotelkamer. En daar is ze eigenlijk nooit meer van bijgekomen. Heeft wel een grote hit gemaakt in 2008 en dat werd haar grootste wapenfeit. Vandaag wordt ze 51 jaar, deze Daffy, Jota met Mercy. Oh sorry, ik heb er veel te oud ingeschat. Ik lees het even opnieuw, ze wordt vandaag 42. Nou, lekker dan. Wordt je 52 door mij genoemd.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Extreem weer heeft in Nederland vorig jaar voor ruim 155 miljoen euro aan verzekerde schade gezorgd. Stormen veroorzaakten meer dan 60 miljoen euro schade, hagelbuien ongeveer 50 miljoen euro. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder en schadepieken nemen toe. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Cardiologen hebben 9 onnodige handelingen geïdentificeerd die ze kunnen schrappen om de zorg toegankelijk te houden. Het gaat om diagnostiek, behandeling, controles en administratie die jarenlang standaard werden uitgevoerd zonder duidelijk nut. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie stelt dat alle cardiologen met tenminste 1 voorbeeld aan de slag kunnen. Amsterdam opent vandaag 12 koelteplekken waar mensen zich kunnen beschermen tegen extreme hitte. De gratis locaties in bibliotheken, theaters, kerken en buurthuizen bieden zitplekken, water en toiletten. De koelteplekken liggen vooral in stadsdeel Nieuw-West, waar de hitterisico's het grootst zijn. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen om het leven gekomen. Een politieagent, een burger en de verdachte. Een andere persoon raakte licht gewond. Een vrouwelijke agent zwaar gewond. De politie werd rond 11:30 gewaarschuwd en kwam onder vuur te liggen, waarop zij de verdachte doodschoot. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden. Terwijl het in het midden 31 graden wordt. In het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 14 kilometer file. En 20 minuten vertraging, 20 minuten extra ook op de A17 vanuit Roosendaal tussen Zevenbergen en de A16 bij Klaverpolder. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank tot aan knooppunt Gorkum. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen 11 kilometer file. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
2: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Duncan Fresh.
5: Goedemorgen en welkom bij de ochtendshow. Max en Andy Grammer krijgen zo meteen. En Love Will Save the Day hoor je nu. Dit is Whitney Houston.

0: Cornelius den Laffel, Save the Day. Goedemorgen, dit is Radio BNT. Met Duncan. Erik is op vakantie, dus stand in hier is Duncan. Goedemorgen. Neem je graag mee in wat je vandaag allemaal kunt verwachten in de rechtbank van Den Haag. Komt het OM vandaag met een strafeis tegen de 66-jarige Eugène N. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. Twee vrouwen uit Oudewater in Utrecht worden verdacht van zware mishandeling van kinderen en staan vandaag in Utrecht voor de rechter. In Washington is een nieuwe gespreksronde met delegaties van Israël en Libanon. Iran eist een volledig staakt het vuren ook in dat land. En ook goed nieuws, want de Technische Universiteit van Eindhoven, de TU, viert zijn 70-jarig bestaan vandaag. En om dat te vieren organiseert de universiteit een cortegewandeling, zo noemen ze dat. En ook voetbal vandaag om 7 uur. Portugal tegen Oezbekistan. Om 10 uur Engeland tegen Ghana. In de nacht is het dan Panama tegen Kroatië om 1 uur. En om 4 uur s'nachts Colombia tegen Congo op het WK voetbal.
1: Het station.

0: Oh, dat smeken we bijna om, hè. Ik denk morgen helemaal, als het zo'n 37 graden kan worden, dan kun je alleen maar smeken om wat rain.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: De script, Marco Bossato binnen en Max en Andy Grammer, The Thing I Love op Radio BNT. We zijn er voor heel Limburg en Brabant. En ook stiekem als je naar Arnhem gaat op 30 juni, want daar staat ze in het Gelredome. Helene Fischer kun je live gaan zien. Wij hebben tickets en jij kunt erbij zijn mits je meedoet met onze actie. Het is heel simpel. Je laat de radio vandaag aanstaan en hoor je straks na 10 uur ergens op de radio Helene Fischer. Dan is dat jouw cue om Helene Fischer te appen. Het is er gisteren al meermaals gedaan. Heb je dat gisteren al gedaan? Nou, dan zit je lekker. En heb je jezelf al gekwalificeerd voor die tickets, dan kan het zo zijn dat je donderdag gebeld gaat worden door Rosé in de middagshow. Heb je nou nog niet Helene Fischer geappt toen je haar hoorde op de radio, dan heb je vandaag gewoon weer een nieuwe kans. Na 10 uur, tussen 10 en 4 uur 's middags. Als je dan Helene Fischer hoort, app dan Helene Fischer naar radiobnt.nl. En dan maak je kans op die tickets voor haar concert op 30 juni in het Gelredome. Goedemorgen, de ochtendshow. Duncan hier met Michael Jackson, Human Nature zometeen. En Yusuf Nudur is hier. Dit is 7 Seconds. Radio.

0: Hey, is dat fijne muziek of niet? Michael Jackson, Human Nature op Radio BNT. Met David Guetta daarvoor, Baby Don't Hurt Me in de Houston Nutour. En Nene Cherry Odie is 7 Seconds op het radiostation waar muziek je raakt. Dit is BNT richting een dag volop zon en warmte weer. 33 graden kan het worden in Limburg en Brabant. Ook na zonsondergang blijft het nog behoorlijk warm. Morgen overdag ook weer zonnig, dan ook code oranje. En dan gaan de temperaturen even flink oplopen. 37 tot 38 graden is mogelijk. De actuele temperatuur momenteel in het centrum van Heerlen is zo'n 18 graden. Het weer momenteel in Den Bosch. Zou nog een druppeltje zelfs daar kunnen vallen. Is het ook zo'n 21 graden momenteel.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintel en Waardenburg 15 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Kwartier vertraging. De A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum 7 kilometer file door de werkzaamheden. En 5 minuten vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Drunenwest en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Op de Domaniale Mijnstraat in Kerkrade zijn gisteravond laat twee personen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Een scooter met daarop een bestuurder en een bijrijder reed even na 10 uur... ter hoogte van een tankstation tegen de felgekleurde wegafzetting aan die daar stond. Beide opzittenden liepen lichte verwondingen op en zijn ter plaatse verzorgd door ambulancepersoneel. De doorgaande weg is momenteel volledig afgesloten vanwege grootschalige werkzaamheden en gaat samen met de aansluitende kruisstraat pas begin juli weer open. Bewoners van het voormalige Philips bedrijfsschoolcomplex in Eindhoven zijn woedend op verhuurder Holland to Stay vanwege aanhoudende liftproblemen. Dat schrijft de Omroep Brabant vandaag. Afgelopen weekend waren alle vier de liften defect, waardoor bewoners via een snikheet trappenhuis naar boven moesten. Dit leidde zondag tot een ernstig incident waarbij een vrouw op de 7e verdieping van een trap viel en door de brandweer met een hoogwerker naar beneden getakeld moest worden. Ze ligt nog in het ziekenhuis. Verhuurder Holland to Stay belooft dat de liften dit najaar volledig gerenoveerd worden. En gedeputeerde Mark van Kaldenberg heeft namens de provincie Limburg zijn handtekening gezet onder de zogeheten direct duidelijk deal. Hiermee belooft de provincie om voortaan helder en begrijpelijk te communiceren, om zo het vertrouwen in de overheid te vergroten en laaggeletterdheid aan te pakken. Statenvoorstellen worden inmiddels al geschreven op taalniveau B1... wat betekent dat kortere zinnen en minder moeilijke woorden worden gebruikt. Deze zomer start er bovendien een speciaal taalteam op het gouvernement om ambtenaren te begeleiden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: ontvang ons via DAB+ of online via je telefoon, bijvoorbeeld radiobnt.nl. De kit van Robbie Williams gaat Radio BNT denk ik niet horen. Al was het maar omdat ze de telefoon moeten inleveren, daar mag het niet gebruikt worden in huizen Williams. Strenge vader, deze Robbie, je hoorde commandant op Radio BNT. Serial daarvoor en Stumbling In. Het is de ochtendshow, ik heb je hulp zometeen nodig.
1: De favoriete top 3.
0: Want waar heb je zin in op deze dinsdagochtend? Zometeen gaan we weer de top 3 samenstellen, waarmee we de ochtendshow gaan afsluiten. Waarmee kan ik je blij maken? Waarmee kan ik je verblijden? Wat wil je horen zometeen op Radio BNT? Waarmee moeten we de top 3 gaan vullen? Jij mag het bepalen als je het doorgeeft radiobnt.nl. Draai ik hem zometeen naar Kygo, Khaled en Griffin. De nieuwste van ze heet Save My Life.

0: De BNT Ochtendshow en Save My Love, Kygo, Khaled en Griffin horen je.
1: De favoriete top 3.
0: Goedemorgen, de Ochtendshow. Morgen zit hier weer Roger. En vandaag voor je Duncan als stand-in van Erik, hè, want die is even een paar weken vrij. Hij heeft wel gevraagd of ik absoluut de favoriete top 3 even wil doen. Natuurlijk, want jij bepaalt die. De laatste 3 platen in de Ochtendshow van vandaag. Waar heb je zin in? Waarmee kan ik je blij maken? Nou, Berend was er heel duidelijk in. Die vroeg Samuel Velter met de oranje hit van dit moment. De Leeuw komt eraan. Nou, die hoor je straks als nummer 3. Sophie kwam met Poco, Call It Love. En deze, ja, ik had hem al een tijdje niet meer gehoord. En hij is lekker zomers, dus ook deze. Op verzoek van Floor in de top 3 van vandaag. De favoriete top 3, de nummer 1 waarmee we gaan aftrappen is van Nico en Vincent. Am I Wrong?
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379.
10: Mediamarkt. Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
13: Dat gaan we vieren.
12: Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
16: Onderwijsorganisaties pleiten ervoor dat scholen tijdens toekomstige crisis niet opnieuw worden gesloten. 6 jaar na het begin van de coronapandemie zijn de gevolgen van de schoolsluitingen nog steeds voelbaar. Leerlingen hebben leerachterstanden en mentale problemen zoals eenzaamheid opgelopen. De parlementaire enquête corona-onderzoek deze week in de Tweede Kamer welke impact de maatregelen hebben gehad. Een Taliban-delegatie reist naar Brussel voor overleg met de Europese Commissie. België heeft 5 eendaagse visa afgegeven voor de delegatie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. Extreem weer heeft in Nederland vorig jaar voor ruim €155 miljoen aan verzekerde schade gezorgd. Stormen veroorzaakten meer dan €60 miljoen schade, hagelbuien ongeveer €50 miljoen. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder en schadepieken nemen toe. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Cardiologen hebben 9 onnodige handelingen geïdentificeerd die ze kunnen schrappen om de zorg toegankelijk te houden. Het gaat om diagnostiek, behandeling, controles en administratie die jarenlang standaard werden uitgevoerd zonder duidelijk nut. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie stelt dat alle cardiologen met tenminste 1 voorbeeld aan de slag kunnen. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden. Terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10:00 AM en 4:00 PM iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
17: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Tot 12:00 in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Op de Domaniale Mijnstraat in Kerkrade zijn gisteravond laat twee personen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Een scooter met daarop een bestuurder en een bijrijder reed even na 10 uur... ter hoogte van een tankstation tegen de felgekleurde wegafzetting aan die daar stond. Beide opzittenden liepen lichte verwondingen op en zijn ter plaatse verzorgd door ambulancepersoneel. De doorgaande weg is momenteel volledig afgesloten vanwege grootschalige werkzaamheden en gaat samen met de aansluitende Kruisstraat pas begin juli weer open. Bewoners van het voormalige Philips bedrijfsschoolcomplex in Eindhoven zijn woedend op verhuurder Holland to Stay vanwege aanhoudende liftproblemen. Dat schrijft de Omroep Brabant vandaag. Afgelopen weekend waren alle 4 de liften defect, waardoor bewoners via een snikheet trappenhuis naar boven moesten. Dit leidde zondag tot een ernstig incident waarbij een vrouw op de 7e verdieping van een trap viel en door de brandweer met een hoogwerker naar beneden getakeld moest worden. Ze ligt nog in het ziekenhuis. Verhuurder Holland to Stay belooft dat de liften dit najaar volledig gerenoveerd worden. En gedeputeerde Mark van Kaldenberg heeft namens de provincie Limburg zijn handtekening gezet onder de zogeheten Direct Duidelijk Deal. Hiermee belooft de provincie om voortaan helder en begrijpelijk te communiceren, om zo het vertrouwen in de overheid te vergroten en laaggeletterdheid aan te pakken. Statenvoorstellen worden inmiddels al geschreven op taalniveau B1... wat betekent dat kortere zinnen en minder moeilijke woorden worden gebruikt. Deze zomer start er bovendien een speciaal taalteam op het gouvernement om ambtenaren te begeleiden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdome in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdome.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: maken op tickets voor Helene Fischer.
1: Op 30 juni in het Gelredome.
0: App nu Helene Fischer via radiobnt.nl en maak kans.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: Blond, blonder, blonst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Het digitale tolsysteem voor de Blankenburgtunnel in de snelweg A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. En krijgt dus ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 72 uur online betalen. Het Italiaanse ministerie van Gezondheid heeft code rood afgekondigd voor 15 steden vanwege extreme hitte. Inwoners van Rome en Milaan worden geadviseerd om tijdens de warmste dagen binnen te blijven. De autoriteiten vrezen korte stroomuitvallen en adviseren mensen licht te eten en zich koel te houden. Onderwijsorganisaties pleiten ervoor dat scholen tijdens toekomstige crisis niet opnieuw worden gesloten. 6 jaar na het begin van de coronapandemie zijn de gevolgen van de schoolsluitingen nog steeds voelbaar. Leerlingen hebben leerachterstanden en mentale problemen zoals eenzaamheid opgelopen. De parlementaire enquête Corona onderzoekt deze week in de Tweede Kamer welke impact de maatregelen hebben gehad. Een Taliban-delegatie reist naar Brussel voor overleg met de Europese Commissie. België heeft 5 eendaagse visa afgegeven voor de delegatie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dreigt de hitte door tot het noorden. Daar wordt het zo'n 27 graden. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden die op kunnen lopen tot 30 tot 33 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10:00 ochtends en 4:00 middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Tot 12:00 in de Basentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Op de Domaniale Mijnstraat in Kerkrade zijn gisteravond laat twee personen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Een scooter met daarop een bestuurder en een bijrijder reed even na 10 uur... ter hoogte van een tankstation tegen de felgekleurde wegafzetting aan die daar stond. Beide opzittenden liepen lichte verwondingen op en zijn ter plaatse verzorgd door ambulancepersoneel. De doorgaande weg is momenteel volledig afgesloten vanwege grootschalige werkzaamheden en gaat samen met de aansluitende Kruisstraat pas begin juli weer open. Bewoners van het voormalige Philips bedrijfsschoolcomplex in Eindhoven zijn woedend op verhuurder Holland to Stay vanwege aanhoudende liftproblemen. Dat schrijft de Omroep Brabant vandaag. Afgelopen weekend waren alle 4 de liften defect, waardoor bewoners via een snikheet trappenhuis naar boven moesten. Dit leidde zondag tot een ernstig incident waarbij een vrouw op de 7e verdieping van een trap viel en door de brandweer met een hoogwerker naar beneden getakeld moest worden. Ze ligt nog in het ziekenhuis. Verhuurder Holland to Stay belooft dat de liften dit najaar volledig gerenoveerd worden. En gedeputeerde Mark van Kaldenberg heeft namens de provincie Limburg zijn handtekening gezet onder de zogeheten Direct Duidelijk Deal. Hiermee belooft de provincie om voortaan helder en begrijpelijk te communiceren, om zo het vertrouwen in de overheid te vergroten en laaggeletterdheid aan te pakken. Statenvoorstellen worden inmiddels al geschreven op taalniveau B1... wat betekent dat kortere zinnen en minder moeilijke woorden worden gebruikt. Deze zomer start er bovendien een speciaal taalteam op het gouvernement om ambtenaren te begeleiden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, proef jij even?
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
10: strikt. Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde. Kruidvat.

0: 30, altijd laag.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. En onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten en een kernreactor werd tijdelijk uitgeschakeld omdat het koelwater te warm was geworden. De Belgische regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum bijeen om het te hebben over de aanpak van de hitte. Het digitale tolsysteem voor de Blankenburgtunnel in de A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Er zijn dan ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 72 uur online betalen. Een Taliban-delegatie is naar Brussel afgereisd voor overleg met de Europese Commissie. De EU en het Afghaanse regime voeren al langer gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. De ontvoerders van Nancy Guthrie, de moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie, hebben haar ontvoering eind januari een brief gestuurd waarin staat dat ze zou zijn overleden. CNN meldt dat de ontvoerders schreven dat ze Guthrie niet wilden doden, maar dat ze kort na de ontvoering was overleden. Momenteel is nog steeds onduidelijk wat er met haar is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
5: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
4: Op 30 juni. Duncan Fresh.
7: Goedemiddag, de lunch kan beginnen met Taylor Swift. Zometeen Apple Light in de Uptown Girl van Billy Joel.

Billy Joel, Uptown Girl en Taylor Swift en Apple Light hoorde je op Radio BNT. Je dinsdagmiddag bij deze begonnen en een fijne lunch gewend. Je hebt de ochtend alweer overleefd en de middag is hier op deze dinsdag, waarop het weer lekker warm aan het worden is, hè? Einde van de ochtend was het alweer zo'n 30 graden. We gaan nog richting de 33 graden in Limburg en Brabant vandaag. Probeer er een beetje van te genieten. De airco een tandje harder en de hitte hits op de radio. Zometeen Mart Hoogkamer, ik spaar geen centen. En ook Gloria Gaynor is onderweg. Never Can Say Goodbye, hoor je zometeen op Radio BNT. Goedemiddag, Duncan hier met Paparazzi.

0: Gaynor, Never Can Say Goodbye. Mart Hoogkamer, hoorde je Lady Gaga, Paparazzi. Het is Radio BNT, de lunch in optima forma. En ga eens even terug in je gedachten. Wanneer ben je echt met bijvoorbeeld een vriendin, een vriend, misschien wel met je partner een hele leuke avond uit geweest? Was het afgelopen weekend of toch een beetje lang geleden?
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Nou, dan kan ik je wellicht wel blij maken met tickets voor Helene Fischer. Ze staat op 30 juni in het Gelredome in Arnhem en jij kunt erbij zijn. Tussen nu en 4 uur hoor je Helene Fischer nog een keer op de radio en dat is jouw cue om te appen naar radiobnt.nl. Je hebt er zojuist al gehoord, iets voor 12 uur. Met Al Atemloos door die nacht Helene Fischer. Rond 11:15 kwam die voorbij op Radio BNT. Dat was al een kans om Helene Fischer te appen. Maar ik ga hem vanmiddag nog een keer draaien, Helene Fischer. En als je hem dan hoort, kun je appen Helene Fischer naar radiobnt.nl. Als je dat tijdens het nummer doet, dan maak je kans op die tickets voor Helene Fischer. Die gaan we donderdag weggeven in de middagshow. En kwalificeren doe je dus als je Helene Fischer op de radio hoort. En Helene Fischer dan stuurt via radiobnt.nl. Maken we jou wellicht wel blij voor die tickets voor haar concert op 30 juni. Radio BNT, ik heb zo meteen nog Coldplay voor je. Talk en ook 24K Golden is onderweg. Mood na de zomerse beat van Magic. Dit is Root.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

0: 24K Golden in Mood op Radio BNT. Met Coldplay en Talk daarvoor en Magic and Root hoorde je. Talk is wat ik zo meteen niet ga doen. Je hoort zo meteen 4 hits non-stop achter elkaar. Het rijtje van 4 is onderweg met Sandra en ook Robert van Hemert. Mo, what that now? Komt eraan zo meteen op Radio BNT. Blijft zonnig vandaag, hè? Bij een zwakke wind. Ook weer warm, 33 graden kan het worden in Limburg en Brabant. Ook na zonsondergang blijft het nog behoorlijk warm. Morgen overdag wordt het ook zonnig, een zwakke wind dan. En dan ook echt code oranje en nog warmer dan vandaag. 35 tot 37 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Hagel, storm en ander noodweer hebben vorig jaar in Limburg voor ruim 36 miljoen euro aan schade aangericht. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat bijna een kwart van alle Nederlandse schadeuitkeringen naar onze provincie ging. Vooral de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Bezel werden hard getroffen met een gezamenlijke schadepost van 23 miljoen euro. Grotendeels door een zware hagelbui met stenen tot 5 centimeter groot in mei 2025. In Zuid-Limburg viel de schade in tegenstelling tot het jaar ervoor relatief mee. De politie heeft camerabeelden vrijgegeven van een groep mannen die eerder dit jaar voor honderden euro's aan kostbaar Lego-speelgoed hebben gestolen. Op woensdag 11 maart sloegen twee mannen toe in een speelgoedwinkel aan de Karnemelkstraat in Breda, waar ze handig de beveiliging van een dure doos wisten te verwijderen. Op dinsdag 17 maart werd een soortgelijke diefstal gepleegd in Etten-Leur door drie mannen, waarbij één dader het personeel afleidde. Het vermoeden bestaat dat de daders ook actief zijn geweest in Middelburg en Vlissingen. En de voorspelde tropische temperaturen zorgen voor koortsachtig overleg en hitteprotocollen bij Limburgse evenementenorganisaties. De Roda Run in Kerkrade en het onderdeel Samen Speulen, Samen Klinken van het Amikeo-evenement in Vaals zijn vanwege de hitte al afgelast. Andere organisaties nemen strenge voorzorgsmaatregelen. Bij de Passiespelen in Tegelen worden acteurs in de gaten gehouden door een maatje. Het Bierfestival Maastricht zet in op verneveling en het Kinjeroales in Melek heeft een professionele weerdeskundige ingeschakeld om de honderden schoolkinderen te beschermen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Radio BNT met Jason Derulo en Acapulco als laatste in het rijtje van vier. Met erin ook Kate Ryan, Ella Ella. Mooi dat nou voor Robert van Hemert en Donnie en Sandra met Maria Magdalena kwam voorbij op Radio BNT. Zo even lekker rustig aan in de middag van BNT. Stond je lekker op vanochtend? Ja, ik was er al bij je in de ochtendshow, want Erik die is op vakantie. Dus afgewisseld hoor je deze week José en mij in de ochtend tussen 7 en 10 met de ochtendshow. Als je me vanochtend hebt gehoord en denkt, is dit die jongen alweer op de radio? Ja, je zult het met me moeten doen tot aan 4 uur, maar ik heb wel heel veel hits en classics voor je in de aanbieding. Wat dacht je van Calvin Harris zometeen met Summer en wellicht nog iets naar eigen smaak in te vullen? Vanmiddag in de Takeover natuurlijk. Jouw kans op je verzoek op Radio BNT. Eerst back to the 90s met Dr. Alban. Dit is It's My Life.

Calvin Harris en Summer op Radio BNT. Het jaargetijde waar we in zitten. He, een lekker zwoele beat horen daarbij. Wellicht wel deze. Ken je nog? Echt zo'n plaatje wat je in de Party Night zou kunnen horen. De Party Night die je af en toe hoort op Radio BNT op zaterdagavond. Met letterlijk de boodschap voor die zaterdagavond als je de Party Night hoort. Get down on Saturday night. Ja, ken je nog? De geniale 80s disco sample van Oliver Cheatham. Het werd gejat door Roon 5. Die verpakte de iconische basstijl en vocalen in een modern zwoel house jasje. En dat gebeurde al in 2003. Een classic op zich is de cover die je zometeen gaat horen op Radio BNT. Naar Rolling Stones en Start Me Up.

0: City.
1: De zomer is aan.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo wel simpel kan het zijn.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen ook code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten. En in België praat het Nationaal Crisisteam vandaag over de aanpak van de hitte. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel in de A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Er zijn dan ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 24 uur online betalen. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen de dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en de Verenigde Staten met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. De ontvoerders van Nancy Guthrie, de moeder van de Amerikaanse televisiepresentatrice Savannah Guthrie, hebben direct na haar ontvoering eind januari een brief gestuurd waarin staat dat ze zou zijn overleden. Amerikaanse media melden dat de ontvoerders schreven dat ze Guthrie niet wilden doden, maar dat ze kort na de ontvoering is overleden. Momenteel is nog steeds onduidelijk wat er met haar is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Duncan Vreus.
11: Ja, oren gespitst als je Helene Fischer dus hoort. Nu de classic van Room 5 en Oliver.

je Helene Fischer al gehoord vandaag? Opgelet, hè? Als je Helene Fischer hoort, dan app je Helene Fischer naar radiobnt.nl en maak je kans op tickets voor haar concert op 30 juni in het Gelredome. Ja, ik denk, vertel het je maar even voordat je het vergeet. Olivia Dean hoor je trouwens, So Easy to Fall in Love, het liedje waarvan je gaat denken dat deze Olivia Dean ook gewoon heerlijk ruikt, toch? Met zo'n liefdesliedje heb je meteen ook een lekkere geur bij in de gedachten. Bij Room 5 heb je misschien de geur van Axe in je neus zitten. Weet je wel, die deodorant die je vaak in aanbieding en bullen kunt kopen bij de drogisterij. Axe was helemaal niet zo populair, hè? Begin Zero's, daar moest er iets mee gebeuren. En dus dachten ze, weet je wat, we gaan een grote campagne lanceren op televisie. We hebben alleen nog een hit voor nodig. En dat was Room 5 in Oliver Cheatham. Die plaatte helemaal niks, totdat het in die Axe-reclame te zien was. En toen waren ze verkocht. Lekker ruiken en ook nog geld verdienen aan die reclame. Make Love hoorde je op Radio BNT. Onderweg naar deze middag ergens een track van Helene Fischer. Je bent dus gewaarschuwd. Rolf Sanchez ga je nog horen. Mas, zometeen. En de zomerse beat.

0: Rolf Sanchez, mas, mas, mas. Umberto Tozzi hoorde je Gloria. En daartussen ingepropt Helene Fischer.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Oh, het was jouw kans om te appen. Heb je dat gedaan? RadioBNT.nl. En dan op stuur een appje klikken. Als het goed is, heb je dan Helene Fischer geappt naar RadioBNT.nl. Als je dat hebt gedaan, dan van harte. Je hebt je gekwalificeerd voor de tickets van Helene Fischer. En die gaan we weggeven komende donderdag in de middagshow bij Rosé. Heb je nou net gemist, Helene Fischer? Dan morgen weer een nieuwe kans. Tussen 10 en 4. Misschien nog deze middag zelfs. Luisteren tot aan 4 uur. En dan weet je of je nog kans maakt als je Helene Fischer gaat horen. Je blijft op de hoogte via Radio BNT van ook het nieuws uit Limburg en Brabant. Ik heb zo meteen een update voor je van het regio nieuws. En Wiz DMC, Bees & Honey komen eraan. Na Starship.

0: Milo, EO Technology, onze Belgische vriend. Hoe zuider je komt, hoe warmer het is. In Frankrijk temperaturen boven de 40 graden. Hè? Die hebben we hier nog niet in Limburg en Brabant. Vandaag zo'n 33 graden. Morgen gaan we wel richting die 40 graden. Met morgen al 35 tot 37 graden. En van donderdag tot en met zondag kunnen we nog temperaturen verwachten van 36 tot 39 graden. En lokaal zelfs dus die 40 graden. Hou je goed, blijf hydrateren en let op elkaar.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Hagel, storm en ander noodweer hebben vorig jaar in Limburg voor ruim 36 miljoen euro aan schade aangericht. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat bijna een kwart van alle Nederlandse schadeuitkeringen naar onze provincie ging. Vooral de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Bezel werden hard getroffen met een gezamenlijke schadepost van 23 miljoen euro. Grotendeels door een zware hagelbui met stenen tot 5 centimeter groot in mei 2025. In Zuid-Limburg viel de schade in tegenstelling tot het jaar ervoor relatief mee. De politie heeft camerabeelden vrijgegeven van een groep mannen die eerder dit jaar voor honderden euro's aan kostbaar Lego-speelgoed hebben gestolen. Op woensdag 11 maart sloegen twee mannen toe in een speelgoedwinkel aan de Karnemelkstraat in Breda, waar ze handig de beveiliging van een dure doos wisten te verwijderen. Op dinsdag 17 maart werd een soortgelijke diefstal gepleegd in Etten-Leur door drie mannen, waarbij één dader het personeel afleidde. Het vermoeden bestaat dat de daders ook actief zijn geweest in Middelburg en Vlissingen. En de voorspelde tropische temperaturen zorgen voor koortsachtig overleg en hitteprotocollen bij Limburgse evenementenorganisaties. De Roda Run in Kerkrade en het onderdeel Samen Speulen, Samen Klinken van het Amikeo-evenement in Vaals zijn vanwege de hitte al afgelast. Andere organisaties nemen strenge voorzorgsmaatregelen. Bij de Passiespelen in Tegelen worden acteurs in de gaten gehouden door een maatje. Het Bierfestival Maastricht zet in op verneveling. En het Kinjer OLS in Melek heeft een professionele weerdeskundige ingeschakeld om de honderden schoolkinderen te beschermen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Welkom, Radio BNT is wat je aan hebt staan. Hier hoor je de beste hits en classics de hele dag door en lekker veel muziek tijdens je werkdag. Met Anastacia, Teddy Swims, Prince en Jessie J met Domino hoorde je. In het rijtje van vier. Goedemiddag, mijn naam is Duncan en Take That krijg je zo. Everything Changes naar Elton John.

0: zoetsappige boybandmuziek. Take That, Everything Changes. All BNT met Elton John, Dua Lipa en Cold Heart daarvoor.
1: De vertaalvraag.
0: Ben je er klaar voor? Ik zoek titel en artiest aan de hand van een vertaling. Behorend bij de track die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Ik zoek titel en artiest bij deze vertaling vandaag. Dit is een teken destijds. Een voorproefje van wat nog gaat komen. Dit is een teken destijds. Tijd om alleen te zijn. Gewoon een teken destijds. Een voorproefje van wat nog gaat komen. Dit is een teken destijds. Tijd om alleen te zijn. Ik zoek titel en artiest. Enig idee? Je mag het raden via radiobnt.nl. Volg de track zo meteen na 2 uur naar onder andere deze. Liddy Wood & Brick en Prayer in Sea.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
10: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
16: Een Europees arrestatiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Avramopoulos. Bevel houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici in Brussel te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. Avramopoulos bestrijdt de beschuldigingen, meldt NOS Nieuws. Een grote uitstaande brand heeft afgelopen nacht een bedrijfspand in het Zuid-Hollandse Den Hoorn volledig in de as gelegd. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de A4 enige tijd in beide richtingen werd afgesloten. De brand is inmiddels onder controle. Een sloopkraan is ingezet om alle brandhaarden te kunnen blussen. Er vielen geen gewonden. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en de Verenigde Staten met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten. En in België praat het Nationaal Crisiscentrum vandaag over de aanpak van de hitte. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matig oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. De vertaalvraag.
6: Daar zaten we nog in. Dit was de opgave. Dit is een teken destijds. Een voorproefje van wat nog gaat komen. Dit is een teken destijds. Tijd om alleen te zijn. Gewoon een teken destijds. Een voorproefje van wat nog gaat komen. Dit is een teken destijds. Tijd om alleen te zijn. Rob, dankjewel voor je appje.
1: Duncan Vreus.
6: Via radiobnt.nl. Wist het goed te raden in de vertaalvraag. Inderdaad, de track van Bell Stars. Sign of the Times.

dikke tip. Houd je hoofd een beetje koel. Niet te druk maken vandaag. Krijg je het alleen maar warmer van. Afrojack, Sia, David Guetta hoor je. Awake Tonight en Bellstars, Sign of the Times. Lunch net voorbij en het vervolg van de middag is hier. Duncan hier met Fleming Zo, automatisch en Born to be Alive is onderweg naar Santana.

Radio. Niet van de Village People, hè? Nee, van Patrick Hernandez. Born to be Alive op Radio BNT. En Fleming daarvoor, automatisch op Radio BNT. Aanhoudende hitte natuurlijk deze week. Daardoor hanteren veel scholen een tropenrooster. Zijn kortere lesdagen of minder lesuren wordt vaker gepauzeerd en scholen zorgen voor voldoende drinken en extra ventilatie. Ook in de auto opgelet. Rijkswaterstaat stelde voor gisteren al het hitteprotocol in voor Limburg en Brabant. Dat betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht. Dat zei gisteren woordvoerder. Denk aan een tankstation of

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio.

0: Zet de middel, dit is BNT. Zometeen een nieuw rijtje van vier. Dat betekent vier hits non-stop achter elkaar. Met voornamelijk vrouwen Shakira, Cher en Lady Gaga is onderweg. Tot zometeen op Radio BNT. Momenteel warm en zonnig. Bij een zwakke wind is het 33 graden. Morgen overdag ook zonnig. Bij een zwakke wind nog warmer dan vandaag. 35 tot 37 graden. Aan het einde van de week gaan we richting de 39 graden.
1: Radio BNT.

0: Zuid-Limburg en Brabant.
1: Hagel, storm en ander noodweer hebben vorig jaar in Limburg voor ruim 36 miljoen euro aan schade aangericht. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat bijna een kwart van alle Nederlandse schadeuitkeringen naar onze provincie ging. Vooral de gemeenten Venlo, Hoest aan de Maas en Bezel werden hard getroffen met een gezamenlijke schadepost van 23 miljoen euro. Grotendeels door een zware hagelbui met stenen tot 5 centimeter groot in mei 2025. In Zuid-Limburg viel de schade in tegenstelling tot het jaar ervoor relatief mee. De politie heeft camerabeelden vrijgegeven van een groep mannen die eerder dit jaar voor honderden euro's aan kostbaar Lego-speelgoed hebben gestolen. Op woensdag 11 maart sloegen twee mannen toe in een speelgoedwinkel aan de Karnemelkstraat in Breda, waar ze handig de beveiliging van een dure doos wisten te verwijderen. Op dinsdag 17 maart werd een soortgelijke diefstal gepleegd in Etten-Leur door drie mannen, waarbij één dader het personeel afleidde. Het vermoeden bestaat dat de daders ook actief zijn geweest in Middelburg en Vlissingen. En de voorspelde tropische temperaturen zorgen voor koortsachtig overleg en hitteprotocollen bij Limburgse evenementenorganisaties. De Roda Run in Kerkrade en het onderdeel Samen Speulen, Samen Klinken van het Amikeo-evenement in Vaals zijn vanwege de hitte al afgelast. Andere organisaties nemen strenge voorzorgsmaatregelen. Bij de Passiespelen in Tegelen worden acteurs in de gaten gehouden door een maatje. Het Bierfestival Maastricht zet in op verneveling en het Kinjeroales in Melik heeft een professionele weerdeskundige ingeschakeld om de honderden schoolkinderen te beschermen. En tot zover het regionieuws op Radio.

Hij viel een beetje uit de toon, hè? Qua stem niet, want hij kan net zo hoog komen als Shakira, Cher en Lady Gaga. Het is de enige man in het rijtje van vier deze keer. Smooth Criminal hoor je. In het rijtje van vier, Shakira met Die Die. Strong Enough van Cher en Lady Gaga. Abracadabra hoor je op Radio BNT. Ik kan ook goochelen, dat wist je helemaal niet. Maar Abracadabra, hier is Adele.

0: Bob Marley, Funkstouder Lux en Sun is Shining. Nou zeker, Adele, Set Fire to the Rain, Holy Ogo, BNT. Het is iets voor drie. Ik ga zo meteen wat werk uit handen geven. Dat maakt mijn hoofd ook wat koeler.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ik hoop dat je nog wat extra workload aan kan. Want ik heb je hulp nodig. Zometeen de Radio BNT Takeover. Dat betekent dat jij mag bepalen wat op Radio BNT te horen gaat zijn. En wat mag dat dan zijn? Waar heb je zin in? Wat kan ik zo meteen voor je draaien?
2: BNT.
0: Ik hoor het graag via de site radiobnt.nl. Daar kun je klikken op stuur een appje. Word je gestuurd naar WhatsApp. En kun je gewoon even sturen wat jij zou willen horen. Dan wel inspreken. Dat vind ik helemaal leuk. Een audio-appje deze kant op via radiobnt.nl.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Oh, wat een goal!
1: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Deze week sneuvelt het record van langste hittegolf in juni waarschijnlijk. Volgens Weer Online blijft het daar niet bij. De kans is groot dat in het zuidoosten van het land een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. Maar die hittegolf komt er deze week wel, verwacht Weer Online. Een Europees statiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Avramopoulos. Het houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. Avramopoulos bestrijdt de beschuldigingen, meldt NOS Nieuws. Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en VS met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. En in de Hongaarse hoofdstad Budapest is een man gearresteerd voor illegaal bezit van lichaamsdelen. Die zegt hij te hebben meegenomen uit het ziekenhuis waar hij werkt. Ook verzamelde hij botten op verlaten begraafplaatsen. Tijdens een huiszoeking werden onder meer botten, schedels en een hand aangetroffen. De man verklaarde tegenover de politie dat hij een passie heeft voor anatomie en in zijn vrije tijd graag dieren ontleed. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
3: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Duncan Fush.
12: Komt Helene Fischer voorbij, dan appen, hè? Ook de takeover is onderweg en Crazy Town.

Sheeran en Martin Garrix, Repeat It, hoorde je Crazy Town. Daarvoor en Butterfly, zullen we eraan beginnen. Het is 3:10. En let's go, de takeover gaat nu van start. De komende 20 minuten is de radio van jou. En wat zou je dan willen horen? Je mag het doorgeven, radiobnt.nl. Het fijne is, Floris die wist dat al te vinden, radiobnt.nl, voor zijn favoriete classic uit de 80's. Denk ik zo, want hij vraagt om ABC. Dit is When Smokey.

0: Radio BNT, je hoort de Takeover met Lenny Kravitz. 1-1 over, till it's over.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Mag Lenny Kravitz op toepasselijke platen voor vandaag? De reden staat er niet bij, maar werd al aangevraagd door Bram. 1-1 over, till it's over. Samuel Welten was dan weer voor Jeffrey. Echte liefde is te koop in ABC. When Smokey Sings werd aangevraagd in de Radio BNT Takeover door Floris. En zo banen wij ons een weg door de verzoekjes die jij hebt gedaan. En die je nog steeds kunt doen in radiobnt.nl. Wat wil je horen? Wat kan ik voor je draaien op deze dinsdagmiddag? Daar is Sanne heel duidelijk in. Hoi Radio BNT, kan George Ezra op? Groetjes van Sanne, tuurlijk, bij deze.

Ik draaide vanochtend Heaven Must Be Missing an Angel. En dat zal ergens in het hoofd hebben gezeten van, jawel, Tom. Want die vroeg hem aan in de Radio BNT Takeover. Die hoor je nu namelijk op Radio BNT. Tavares aangevraagd in de Takeover. Op deze dinsdagmiddag, George Ezra en Anyone For You was dan weer voor Sanne. Ik heb er nog eentje te gaan. Onderweg naar de Maashaven in Roermond voor een frisse duik na het werk. Dat lijkt me een goed idee. Van Lachs, hij vraagt aan Conor Maynard, The Boy Next Door en Criss Cross Amsterdam. Whenever, hoor je nu.

0: Onderweg naar de Maasplassen. Radio BNV. Is luisteraar Lars en hij vroeg daarbij aan Christos Amsterdam en Whenever in de Takeover van vandaag. Tot zover de Takeover voor vandaag. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde en jouw kans op je verzoek op Radio BNT. Zo meteen een nieuw rijtje van 4-4 hits non-stop achter elkaar naar het regionieuws en het weer voor vandaag. 33 graden, warm en droog. Morgen nog wat warmer, 35 tot 37 graden. En dan richting het einde van de week blijft het broeierig warm en wordt het nog warmer met zo'n 39 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij een steekpartij in de Gerestraat in de Blerikse wijk Vastenavondkamp is afgelopen nacht rond de middernacht een gewonde gevallen. Omstanders hebben het slachtoffer direct naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog niet opgepakt. De recherche en forensische opsporing doen ter plaatse onderzoek. De politie heeft eerder deze maand 5 jongeren uit Roosendaal gearresteerd na anonieme tips over drugsdeals. Het gaat om 4 jongens van 17 en 1 van 19 jaar oud. Bij huiszoekingen zijn drugs, cashgeld en telefoons in beslag genomen. De 4 minderjarigen zijn inmiddels vrij. De 19-jarige verdachte zit nog vast. En nieuws net over de grens. De Belgische Gezondheidsdienst heeft de alarmfase van het hitteplan geactiveerd vanwege aanhoudende hitte en hoge ozonconcentraties. Vanaf morgen geldt dan ook in België code oranje, met temperaturen boven de 35 graden overdag en tropische nachten boven de 20 graden. Landelijke maatregelen blijven in België vooralsnog uit. Instellingen moeten zelf actie ondernemen. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Hallo, dit is de radio met het rijtje van 4 Miles Smith van Stargazing hoorde je als laatste. Met Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, Alex Warren, Fever Dream en Mai Tai, Female Intuition, kom voorbij op Radio BNT. Een fijne radiostation dat je ontvangt via DAB Plus of online via radiobnt.nl. We zijn er dag en nacht met de beste hits en classics en met de middagshow zo meteen. Roger staat voor je klaar zo meteen naar 4 onderweg naar huis. En het is warm, hè? Heel veel evenementen gaan ook niet door. Vanwege de warmte de komende dagen is de wandelvierdaagse in Zevenum afgelast. Met de boodschap: wij dragen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van onze wandelaars en vrijwilligers. Dat staat voor ons altijd voorop. Dat verklaart de organisatie. Het evenement stond gepland voor 24 tot en met 27 juni, vanaf morgen dus. De weekmarkt in Horst sluit een uur eerder dan normaal. De markt is deze ochtend open geweest van 8 tot 12. Op tijd dicht voor de grootste hitte van de dag dus. En het wandel- en hardloop-evenement van Rode JC, de voetbalclub, de Roda Run, is verplaatst. Eigenlijk stond het evenement gepland voor 26 juni, maar vanwege de warmte heeft de organisatie de spoordag verplaatst naar 4 september. Wat gisteren al gebeurde voor de halve marathon van Roosendaal. Goedemiddag, BNT richting de middagshow met Florida. I don't like it, I love it. Zometeen, Shania Twain is hier. Man, I feel like a woman.
1: Let's go, girls.

I don't like it, I love it. Dit is Radio BNT met ook Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Nou, hij voelt zich gewoon man. Zo meteen na 4 uur is hij ook een mans genoeg om je mee te nemen in de auto naar huis. Je maatje zo meteen op de bijrijdersstoel is Roy C. Schepers. Je hoort hem zo meteen na 4 met de middagshow op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied
14: op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.nl.
1: Radio BNT.
16: Dit is de nieuwsupdate.
17: Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet zo snel mogelijk een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit momenteel vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Deze week sneuvelt het record van langste hittegolf in juni waarschijnlijk. Volgens Weer Online blijft het daar niet bij. De kans is groot dat in het zuidoosten van het land een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30. Een Europees arrestatiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Vramopoulos. Het houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Amsterdammers. Met Ajax eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolg. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 60 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 20 minuten vertraging. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg de komende weken dicht vanwege werkzaamheden. wordt bij het knooppunt Gorkum de A15 opgestuurd. De A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel heb je een kwartier vertraging. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg, vanuit de andere richting dus, tussen Best en Moergestel, doe je 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
16: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni.

We mogen niet aan propaganda doen, hè? Maar voor muzikale propaganda maken we graag een uitzondering. Propaganda Jewel Eye to Eye. De zomer van 1985, vrienden. Wat gaat de tijd toch snel? Het is 9 over 4. Het is dinsdag. Het is 23 juni 2026. En welkom bij alweer zo'n lekkere warme dag met ruim 33 graden. Dit is de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl. Ik ga je straks weer het maximaal genieten. Lekker lang luisteren, dilemma voorleggen. En we komen nog heel veel leuke zaken tegen. Tussen nu en 6 uur die de revue passeren. Bijvoorbeeld dat morgenochtend tot 8 uur de trein en bussen staken in heel Nederland. Actie van de FNV natuurlijk, van de vakbond. Dus als je morgen vroeg met het openbaar vervoer moet, dan check eventjes van A naar beter. Maar check ook eventjes waar je naartoe moet. Of dat allemaal wel een klein beetje goed en veilig kan gaan. Dat zou wel fijn zijn natuurlijk. Het is dinsdag, de tweede dag van de week, vrienden. En het lijkt wel vakantie aan de temperatuur te voelen. Maar dat is nog helemaal niet zo. Hoewel, het is geen landelijke schoolvakantie of zo. Er zijn vast en zeker wel mensen die nu op vakantie zijn. Zoals Erik Kreutzer bijvoorbeeld. Die geniet van een welverdiende lekkere vakantie. Hij is even het land uit. En volgt het toch allemaal op de voet, denk ik. Want ja, dat is mooi van Radio BNT. Je kunt ons overal ontvangen via radiobnt.nl. Dus dan komt dat allemaal vanzelf weer goed. Duncan, dankjewel. Hij is er weer straks met het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant om 5:30 en 6:30. En hij heeft vanochtend de ochtendshow gedaan. Dus hij maakt nogal wat shifts. Maar dat doen we eigenlijk allemaal. Dus dat vinden we eigenlijk ook

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: Ninjo en Closer op Radio BNT. 17 over 16. Het is de dinsdag, de tweede dag van de week. En we hebben er zin in. De radio staat op BNT, dus dat komt eigenlijk allemaal goed. Het zijn de vitamintjes. Zit je wellicht op je werkplek op dit moment en denk je bij jezelf... nou, ik mis wel even een paar liedjes. Weet je wat ik graag zou willen horen op BNT? Waardoor ik nog wat beter ga functioneren. Zeker met deze warme temperaturen. Deze code oranje, dit hitteplan. Maak met je collega's dan, als je het nog voor elkaar krijgt... een leuke lijst met mooie liedjes. Stuur die naar radio BNT. BNT.nl en wellicht hoor je ze morgen vroeg al terug in de baas en tijd tussen 10 en 12 uur hier. En dan kan ik dat morgen nog wel even teasen, want voor 10 uur ben ik er ook. Dus dat komt helemaal goed. Dan kunnen we je eigen favoriete radioprogramma op de radio krijgen. More Than A Game, de DNA met Andrea Bocelli draaiden we daarvoor. Lekker is dat die man ook meewerkt aan een dansplaat ineens. Ik vind het fantastisch. Ja, dat is een mooie combinatie. Via de Nederlandse elftal, die afgelopen zaterdagavond heel verrassend fantastisch wonnen met 5-1 van Zwurde. Die moeten komende donderdag op vrijdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd spelen tegen Tunesië. En of dat heel veel mensen gaan zien, ik denk het wel. Maar dan ben je vrijdagmorgen brak, joh. Ik heb vrijdagmorgen een ochtendshow en ik wil het eigenlijk ook wel gaan zien. Dus ga even kijken hoe ik dat allemaal organisatorisch ga regelen. Misschien heb jij diezelfde uitdaging. Ja, qua hitteplan, wat ik al net zei, er gaan records gebroken worden. Je sneuvelt worden deze week. Ik denk dat het met name voor ouders, want scholen die gaan natuurlijk ook de boel een klein beetje aanpassen. Dat het wel een uitdaging is om je kids ondergebracht te krijgen. Of om er zelf voor te kunnen zorgen als je gewoon op je werk bent. Maar ja, ook daar zijn natuurlijk wel weer vervangende maatregelen. Dus neem het even door met je leidinggevende. Heb het er even over. Dan moet er volgens mij alles toch wel een klein beetje mogelijk zijn. Het maximaal genieten, lekker lang luisteren, dilemma vrienden. Ik ga dadelijk één plaat draaien in een mooie lange uitvoering. Wordt dat of Blame It On The Boogie van de Jacksons? Of wordt dat My Favorite Waste Of Time van Owen Paul? Trouwens, toevallig gisteren nog de gewone versie. Dus ik ga twee platen tegenover elkaar zetten. Blame It On The Boogie van de Jacksons. Of My Favorite Waste Of Time van Owen Paul. Eentje hoor je in de lange uitvoering. Stuur een berichtje Jacksons naar radiobnt.nl. Of stuur Owen Paul naar radiobnt.nl. Aan jou de voorkeur. En straks om 16:30 na het nieuws. Dan is je er. En ga je hem vanzelf voorbij horen komen. Wat je ook voorbij gaat horen komen is Rob de Nijs en Chapel Roan.
1: Met Roger Schreper.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

0: zitten ze altijd doorheen. Dit hoor je bijna nooit op de radio. Daarom is het des te leuker om het een keer wel te doen. De eerste nummer 1 hit voor hem die scoorde. En 1997, Rob de Nijs en Bange Hart. 1 minuut voor 5:30, Radio BNT. Ellert Driessen van Spargo heeft dit liedje geproduceerd voor hem. En ja, hij is helaas niet meer onder ons, onze Robert Does. Dat is heel jammer. We missen hem eigenlijk nog elk moment. De Giffer daarvoor van Chapel Roan. En ja, dat is een zangeres met een goede strot. En de Giffer, dat zijn wij bij Radio BNT ook altijd. Dennis Mooij zit klaar in Den Haag trouwens. Hij zit bij de ANWB om je zo dadelijk op de hoogte te houden van de meest actuele verkeerssituatie. En wat gaat het worden? Blame it on the boogie van de Jacksons of My Favorite Waste of Time van Owen Paul. Eerst kijken we even naar het weer. 33 graden is het op dit moment max in het zuiden van Nederland. En de komende dagen gaan de temperatuur alleen nog maar verder oplopen om vrijdag uit te komen op tropische waarden van 40 graden hier in het zuiden. Dat hoor je niet vaak, hè? 40 graden. Diverse records gaan gebroken worden. Code oranje is afgegeven. Dan gaat het over de hitte. Dus wees een beetje zorgzaam voor de zwakkeren die met een zwakkere gezondheid te kampen hebben en de wat oudere mensen onder ons. En ook houd de dieren een beetje goed in de gaten. Dat is het advies.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Bij een steekpartij in de Gerestraat in de Blerikse wijk Vastenavondkamp is afgelopen nacht rond de middernacht een gewonde gevallen. Omstanders hebben het slachtoffer direct naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog niet opgepakt. De recherche en forensische opsporing doen ter plaatse onderzoek. De politie heeft eerder deze maand 5 jongeren uit Roosendaal gearresteerd na anonieme tips over drugsdeals. Het gaat om 4 jongens van 17 en 1 van 19 jaar oud. Bij huiszoekingen zijn drugs, cashgeld en telefoons in beslag genomen. De 4 minderjarigen zijn inmiddels vrij. De 19-jarige verdachte zit nog vast. En nieuws net over de grens. De Belgische Gezondheidsdienst heeft de alarmfase van het hitteplan geactiveerd vanwege aanhoudende hitte en hoge ozonconcentraties. Vanaf morgen geldt dan ook in België code oranje met temperaturen boven de 35 graden overdag en tropische nachten boven de 20 graden. Landelijke maatregelen blijven in België vooralsnog uit. Instellingen moeten zelf actie ondernemen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 60 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 20 minuten vertraging. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg de komende weken dicht vanwege werkzaamheden. Wordt bij het knooppunt Gorkum de A15 opgestuurd. De A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel heb je een kwartier vertraging. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg, vanuit de andere richting dus, tussen Best en Moergestel, doe je 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Snapcorn samen met Ray Dalton. Een liedje wat je hoorde, dat was Don't You Worry About A Thing. Ik denk dat hier de computers een klein beetje lastig aan het doen zijn. Ik ga even iets heel anders doen. Ik kreeg één Owen Paultje binnen en één Jacksons binnen. Weet je, die verplaatsen we heel even naar morgen met jouw goedvinden.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Joy Sims en Come Into My Life hier op BNT. Maximaal.

0: to Show You. Joy Sims was dat eind jaren 80. Liedje kwam uit, één dag vliegt, daarna nooit meer iets gehoord van deze Joy Sims. En ik heb zelf even eigenhandig gekozen voor deze 12-inch versie. Mooie lange uitvoering, waar voor je geld. En ik onthoud jullie berichtjes die binnengekomen zijn via radiobnt.nl, beloof ik, plechtig. En anders dan staan er uiteraard sancties op, dat begrijp ik. Morgen of Owen Paul of de Jacksons op de radio in de lange uitvoering om 16:30. Bij deze plechtig beloofd. Er is een lange lijst op Spotify met lange liedjes. En ik verwijs je daar graag naar. RadioBNT.nl/maximaal genieten. Check dat maar eens even. Daar vind je een leuke playlist met mooie lange platen. En wellicht denk je bij jezelf, nou, die zou ik graag wel eens willen horen. Dan mag je me dat altijd even laten weten via RadioBNT.nl. Dat mag je sowieso altijd gebruiken voor alles. Maar dan ook echt alles wat je kwijt wil.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Ja, het is weer een mooie actie die we deze week op touw gezet hebben. Want ze gaat optreden op 30 juni aanstaande in het Gelderdome in Arnhem. Komende vrijdag staat ze overigens in Keulen op te treden. Ik heb het over niemand minder dan Helene Fischer. Hoor je vanaf morgen tussen 10 en 4 uur ergens muziek van Helene Fischer? Stuur dan het woord Helene Fischer in een app naar radiobnt.nl. Je maakt zo kans op tickets voor 30 juni. Dan ben je er wellicht bij in Arnhem in het Gelderdome. Mooi stadion trouwens. Absoluut. En ik ben daar vaker geweest. Ik heb daar ooit een concert van Bruce Springsteen gezien. Dat was heel hard qua geluid, maar wel ontzettend goed daar. Dus wil je naar Helene Fischer in het Gelderdome in Arnhem 30 juni aanstaande? Let dan goed op, morgen tussen 10 en 4 op de radio. Als je Helene Fischer hoort, app dan Helene Fischer naar radiobnt.nl.
1: Dit is Radio BNT.

Powerless and Say What You Want. Jordan Nelly Furtado. De middagshow BNT met daarvoor 3-2-1 Bente. En die was op Pinkpop te zien. En haar vriend ook. Dat was wel grappig. Haar vriend is DJ, producer, doet van alles. Zijn naam is Sam. En ze hebben eigenlijk allebei op Pinkpop opgetreden. Afzonderlijk van elkaar. Sam moest draaien in een tent. Daar heeft Bente dan daarna nog even bij gestaan. Maar Bente stond er gewoon even lekker dik vet op de mainstage. Dat is toch wel bijzonder eigenlijk, hè? Goeie zangeres trouwens. Goeie stem. En een beetje bekend geworden... ja, eigenlijk door beste zangers, hè? Daar is het allemaal een beetje gebeurd, zeg maar. Binnen de middagshow, het is Radio BNT. Als je de radio net aanzet en je denkt bij jezelf... goh, wat heb ik een leuke zender gevonden. Ja, dat zijn wij. Dat is Radio BNT. Vertel het even tegen iedereen die je kent. Misschien ga je vanavond nog ergens op het terras zitten... of gewoon thuis bij de barbecue. Roep het even over de heg naar de buren. Hallo! Dat... Sorry, ik ben druk, merk ik. Waar ligt dat toch aan? Misschien is het omdat ik een programma zit te maken in een airco. Dat zal het denk ik zijn. Maar goed, maak in ieder geval een beetje reclame. Wees ambassadeur voor Radio BNT. Dit immens fijne radiofeuilleton bestaat uit 2 episoden. Heet de middagshow, straks deel 2 na 5 uur. En we hebben het straks nog even over de podcast. Maar jij daar aan de andere kant van de radio. Kan ik je verblijden met wat muzikale zonnestraaltjes? Iets waarvan je denkt, ja, daar word ik echt vrolijk van. Zeker met deze temperaturen. Laat dat even weten. Dan gaan we dat voor je regelen uiteraard. Hè. Zo zijn wij. Roger.

0: Sandy.
1: De zomer is aan.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen. 500 gram voor maar €1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar...

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Zorginstelling U-Zorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen. Meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat U-Zorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin. Afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax. Daarmee eindigde hij als 5e. Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. De eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af. Wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land zijn er een paar plekken waar het vastloopt. Onder andere de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen Vught en Kerkdriel doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten vertraging door de langdurige werkzaamheden. De A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef een kwartier extra. En de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel doe je echt 10 minuten langer al. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
11: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
7: Op 30 juni.

0: fout wil je het hebben, vrienden? Hoe fout wil je het hebben? Wekenlang op de Marijn in 2001. Gigi D'Agostino op de radio. L'amour toujours. 7 over 17, deel 2 van de middagshow voor vandaag. Het is dinsdag. Juni nummer 23, 2026. Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Episode 2 van de middagshow. Waarin we het onder andere gaan hebben straks even over de podcast. De podcast. Als je daarover wilt meepraten, nou, volg die podcast alvast. Dat is misschien wel leuk. En voor de rest een hoop lekkere liedjes. En misschien jouw voorkeur wel. Want ik kan me indenken als het zo ruim 33 graden is. En je zit op dit moment op de weg. Of lekker in je achtertuin met een bubbeltje in de hand. Dat kan ook natuurlijk. Dan zou je jezelf natuurlijk kunnen laten opvrolijken. Middels een leuke zomerse melodie. Laat die even tot mij komen via radiobnt.nl. Dan ga ik die voor je draaien. Dat is geen enkel probleem. We moeten ook een klein beetje aan onze luisteraars denken. Sterker nog, daar moeten we eigenlijk alleen maar aan denken. Want zonder die luisteraars waren wij helemaal nergens. 1 september 2025. Het begin van een nieuw fenomeen in het zuiden van Nederland. Radio BNT. En we zijn een heel klein jaar op 3 maanden na verder. We zijn zeg maar een zwangerschap verder. En als we de balans opmaken, dan moeten we eigenlijk concluderen dat het gewoon erg lekker is om hiervoor te mogen werken.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Sienna Spyro.

BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: komt op 30 juni naar het Gelderdome in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdome.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.

overkant. Afgelopen weekend stonden Suzanne en Freek op Pinkpop. Sneller was er niet bij, Cloud ook niet. Ze hebben dus gewoon zelf een dikke vette show neergezet. En dat deden ze eigenlijk wel heel erg goed. En na 10 keer Gelderdome dan gewoon nog even op Pinkpop staan op de mainstage. Ja, dat is toch wel even te summum, denk ik. Hè? Dat is toch wel even fantastisch dat dat allemaal gebeurt. Borderline van Madonna draaiden we ervoor. Het is Radio BNT, leuk dat je hem aan hebt staan. En Jenna Spyro hoorde je ook nog met haar nieuwe plaat. Material lover natuurlijk. Smakelijk eten. Als je op dit moment iets naar binnen krijgt, ergens aan een tafeltje misschien, op een terras of buiten in je eigen tuin, achter de barbecue of gewoon lekker binnen met het aircootje aan, dan kan het natuurlijk ook. Hè. Als je de radio aan laat staan, schuif ik tot 6 uur nog even lekker bij je aan. En daarna is het gewoon de muziek van BNT zonder geklets. Morgenochtend om 7 uur, dan trappen we de ochtendshow af. Erik Kreutzer niet, die is 2 weken met vakantie. Vanochtend zat Duncan er en morgenochtend ben ik er. Dus ik mag je gaan wekken morgen vroeg. Maar ja, goed, het wordt een beetje een sombere dag voor mensen die met het openbaar vervoer gaan. Want de treinen gaan staken vanwege een FNV-actie. Dus ja, even met het openbaar vervoer rekening houden. Vanaf 8 uur morgenochtend komt de normale dienstregeling weer op gang. Voor wat het waard is natuurlijk, want ja, dat is wel iets. Even. Dat is wel een dingetje. Dat is toch ook wel weer heftig. Ik hoorde ook dat donderdag ook gaat gebeuren. Dus ik weet niet of dat allemaal zo is. Morgen is het in ieder geval wel een feit. Hou daar rekening mee, maar daar houden we je morgenochtend uiteraard tijdens de ochtendshow wel van op de hoogte. Queen en David Bowie, Under Pressure, was een hit in 81. En een jaartje of 10 later werd dit gecoverd. Ik heb daar zo dadelijk nog een leuke anekdote over. Na het draaien van Vanilla Ice.

Ik kom uit 1991. Ik moest toen ergens draaien op een schoolfeest, waar ik zelf op school gezeten had. En tegenwoordig, als je ergens gaat draaien als DJ, dan heb je een laptopje bij je. Dus alle muziek die gevraagd wordt, die nodig is, die heb je gewoon ter hand. En ik stond daar te draaien en toen was dit liedje net uit en ik had hem niet. Ik draaide destijds met vinyl en met cd-singeltjes, weet je wel. En dus er kwamen vragen, die leerlingen allemaal waren examenleerlingen. Die kwamen allemaal om Ice Ice Baby van Vanilla Ice vragen. En ik kende de plaat wel, maar ik had hem niet. Ik had hem niet gekocht. Hij was, of hij nog niet te koop was, weet ik niet. Maar ik had hem in ieder geval niet. Ik denk, oh, wat doe ik nou? Ik ga hem draaien. Maar ik kon hem natuurlijk niet draaien, want ik had hem niet. Ik denk, oh my god, hoe ga je mensen teleurstellen? Nou ja, uiteindelijk heb ik gewoon Under Pressure gedraaid van Queen en David Bowie. En meteen viel er een heel korps scholieren over me heen. En die zeiden, ja, maar wacht even, dat hebben we niet gevraagd. Ja, maar dat is toch een baslijntje? Ja, prima. Leuke anekdote over Vanilla Ice. Ice, Ice Baby.

0: Ja, Three Nights van Dominique Fick hoorde je op Radio BNT in Das Vlieg. Nooit meer iets van deze man gehoord daarna trouwens. Dus de BNT-middagshow, vrienden, met zo dadelijk... Ja, iemand die aanwezig was tijdens de optredens van de Toppers afgelopen weekend in Amsterdam. Hij stond in de line-up, maar dat was niet Melanie C. Het was een andere grootheid. En die hoor je dadelijk in ieder geval op de radio. Nadat Dennis Mooij bij de ANWB in Den Haag heeft bijgepraat over de actuele verkeerssituatie... en Duncan Frusje heeft laten weten wat het belangrijkste nieuws in Limburg en Brabant is. Het is 1 minuut voor 5:30. Mooi op tijd. Kijken we eventjes naar het weerbeeld vandaag. Er gaan records gebroken worden. Later deze week, het moet wat langer nog zo warm blijven boven de 25 graden. Dan gaan de records sneuvelen. Code oranje is afgegeven. Er is een hitteplan ingesteld. Dus houd een beetje rekening en wees ook een beetje spaarzaam met het water. Max 33 graden vanavond. Vandaag, sorry, temperatuur daalt heel rustig naar beneden naar max 20 graden vanavond en vannacht. Morgen, donderdag en vrijdag gaan de temperaturen weer vrijdag omhoog. Veilig en hard omhoog, mag ik eigenlijk ook wel zeggen... om vrijdag op een max uit te komen van, schrik niet, 40 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Bij een steekpartij in de Gerestraat in de Blerikse wijk Vastenavondkamp... is afgelopen nacht rond de middernacht een gewonde gevallen. Omstanders hebben het slachtoffer direct naar het ziekenhuis gebracht... De dader is nog niet opgepakt. De recherche en forensische opsporing doen ter plaatse onderzoek. De politie heeft eerder deze maand 5 jongeren uit Roosendaal gearresteerd... na anonieme tips over drugsdeals. Het gaat om 4 jongens van 17 en 1 van 19 jaar oud. Bij huiszoekingen zijn drugs, cashgeld en telefoons in beslag genomen. De 4 minderjarigen zijn inmiddels vrij. De 19-jarige verdachte zit nog vast. En nieuws net over de grens. De Belgische Gezondheidsdienst heeft de alarmfase van het hitteplan geactiveerd... vanwege aanhoudende hitte en hoge ozonconcentraties. Vanaf morgen geldt dan ook in België code oranje... met temperaturen boven de 35 graden overdag... en tropische nachten boven de 20 graden. Landelijke maatregelen blijven in België vooralsnog uit. Instellingen moeten zelf actie ondernemen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land zijn er een paar plekken waar het vastloopt. Onder andere de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen Vught en Kerkdriel doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten vertraging door de langdurige werkzaamheden. De A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Knopend Bankhoef een kwartier extra. En de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Bestemoer-Gestel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Radio.

0: Zo, dat gaat snel, joh. Die liedjes zijn allemaal zo snel. Ik ben... Sorry.
1: Roger Schepers.
0: Bruno Mars. En I Just Mind op Radio BNT. Lekker, lekker, lekker. Dat album moet je echt eens beluisteren. En ik roep dat bijna elke keer als ik iets van de man draai. Het is zo'n heerlijke plaat die hij uitgebracht heeft. Jason Dunham van The Four, Too Many Broken Hearts. En hij was afgelopen weekend de gast bij de Toppers. Hij trad daarop. En heeft daar uiteraard zijn liedjes ook gedaan. Net als dat Mel C dat deed. Maar ja, als zo'n internationale artiest die in de jaren 90 erg populair was. Eind jaren 80, begin 90. Met Kylie Minogue natuurlijk nog Especially For You de hitparades in heeft gezongen. En ja, dit was zijn allereerste kennismaking. Zijn allereerste wapenfeit. En die hoorde je hier op Radio BNT. Smakelijk eten als je aan tafel zit, vrienden. Zo dadelijk de podcast. Eerst Alesso en Katie.

0: Christina Aguilera hoorde je met Coming Over Baby op Radio BNT, LSO en Katy Perry daarvoor. And When I'm Gone. En dat was ook een hit een aantal jaar geleden.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die volg je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform: Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. De meest recente kwam afgelopen zaterdag online, is de podcast met Rob van Buitswinkel. Hij was mijn podcast, is mijn podcast, want hij staat nu lekker gewoon overal online. Rob is geboren in Tilburg, woont inmiddels in zijn geliefde Elst en hij heeft gewerkt voor de ministeries van Financiën en OVC. Hij heeft een aantal interim klussen gedaan als algemeen directeur gemeentesecretaris in de gemeente Nijmegen, Arnhem en in Heerlen op dit moment nog. En dat houdt dadelijk op. Hij is kunstliefhebber, houdt van muziek en is gek op de Simple Minds. En is bovenal gewoon een hele leuke man. Heel interessant, vrolijk verhaal. Geeft je inspiratie, energie. Dus ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Via de podcast, via de socials natuurlijk. Krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je eigen socials. Dat is altijd leuk. Want ja, dan maken we daar een mooi sneeuwbaleffect van, zeg maar. Hè? Dat is het. Als je op dit moment misschien een klein beetje naar de dokter moet, omdat het allemaal erg warm is, dan hebben we daar wat muzikale begeleiding bij, vrienden.
1: Jouw zomer. Jouw BNT.
0: De Dubby Brothers en de Doctor.

0: dus niet goed. Ik moet niet gaan zingen, hè. Dat moet ik de mensen niet aandoen. Hè. Queen, Don't Stop Me Now. 6 voor 6, dubbele duimmelding op de radio met de Doctor van de Doobie Brothers daarvoor. Vrienden, langzamerhand komt er een einde aan deze o zo lekkere middagshow.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Ja, dat is wat je allemaal kan overkomen, want we zijn gistermorgen een leuke actie gestart. We gaan je namelijk sturen naar Helene Fischer in het Gelderdome in Arnhem. Althans, als je het leuk vindt, anders niet. En wat moet je daar dan voor doen? Nou ja, tussen 10 en 4 uur op de radio. Goed opletten, want dan draaien we ergens iets van Helene Fischer. Op het moment dat je Helene Fischer hoort en er uiteraard ook naartoe wil, dat is wel handig. Dan even Helene Fischer appen naar radiobnt.nl. En dan maak je kans op tickets voor het Gelderdome in Arnhem. 30 juni aanstaande treedt ze daarop. Ze is op dit moment druk met haar tour bezig. Komende vrijdag in Keulen. En ze staat dus op 30 juni in het Gelderdome in Arnhem. En daar kun jij wellicht naartoe. Als je tenminste appt naar radiobnt.nl. Want deze hele week tussen 10 en 4 uur zit ergens muzikaal iets van Helene Fischer verstopt. Dus gewoon de radio lekker aan laten staan. Is Duitsstalige muziek, dus je hoort dat vanzelf een keer voorbij komen. Dat hoor je niet zo heel veel. Hoor je Helene Fischer en wil je er naartoe? Dan zo snel je kunt Helene Fischer appen naar radiobnt.nl. En dan maak je dus kans op tickets voor 30 juni aanstaande Arnhem Gelderdome. Helene Fischer. Ik heb haar ooit zelf mogen zien in Keulen, een paar jaar geleden. Het was echt een feest. Echt fantastisch. Ze is acrobaat, dus op de koppie hangen en gewoon doorzingen. Je hoort er helemaal niks van. Ja, is echt waanzinnig. Echt een dame die in de trapeze hangt en zo. Dat gaat helemaal nergens over. En we kennen die grote classic natuurlijk, Atemloos. Maar ze heeft zoveel meer gemaakt. Onlangs was ze bij Eva Jinek te gast. Ik weet niet of je dat toevallig gezien hebt. Anders moet je het even checken via de socials. Het is in ieder geval de moeite waard. Erg leuk. Wat ook leuk is, is Radio BNT. Zo dadelijk stoppen we met kletsen. Gewoon lekker de muziek van BNT. Lekker de avond door. Temperaturen dalen langzaam naar een graad of 20. Blijft warm. Morgen dan gaat het weer snel omhoog. En als je morgen met openbaar vervoer moet, check dat even. Want er wordt flink gestaakt met trein en bus. Openbaar vervoer vanaf morgen. Tot een uurtje of 8 morgen vroeg, dan zou de normale dienstregeling weer op gang komen. Ik ga je een fijne dinsdagavond wensen. Wat je doet in goede staan, doe het voorzichtig. En ik laat je nu alleen met Sweat Alalalalalum van Inner Circle. En morgen vroeg, wek ik je met Phil Collins.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's, per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA... omdat het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg nog open is. Het bedrag stijgt van 55.000 naar €64.000 per dag. De opvang had in maart moeten sluiten. Er verblijven nog ruim 100 mensen. De teller stopt bij sluiting of €5,76 miljoen. De hitte in Europa zorgt voor onrust op de graanmarkt. Door droogte en temperaturen tot 40 graden in onder meer Frankrijk... steeg de tarweprijs naar het hoogste niveau in 3 weken. Handelaren vrezen oogstschade. Wereldwijd is nog geen tekort... mede dankzij gunstige vooruitzichten in de VS, Rusland en Oekraïne. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen... moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen... meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling... voor mensen met een verstandelijke beperking langs... en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoet aan de normen... voor goede en veilige zorg. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuidoosten een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
16: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. De avond van Radio

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Bij een steekpartij in de Gerestraat in de Blerikse wijk Vastenavondkamp is afgelopen nacht rond de middernacht een gewonde gevallen. Omstanders hebben het slachtoffer direct naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog niet opgepakt. De recherche en forensische opsporing doen ter plaatse onderzoek. De politie heeft eerder deze maand 5 jongeren uit Roosendaal gearresteerd na anonieme tips over drugsdeals. Het gaat om 4 jongens van 17 en 1 van 19 jaar oud. Bij huiszoekingen zijn drugs, cashgeld en telefoons in beslag genomen. De 4 minderjarigen zijn inmiddels vrij. De 19-jarige verdachte zit nog vast. En nieuws net over de grens. De Belgische Gezondheidsdienst heeft de alarmfase van het hitteplan geactiveerd vanwege aanhoudende hitte en hoge ozonconcentraties. Vanaf morgen geldt dan ook in België code oranje, met temperaturen boven de 35 graden overdag en tropische nachten boven de 20 graden. Landelijke maatregelen blijven in België vooralsnog uit. Instellingen moeten zelf actie ondernemen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Openlijke kritiek op de oorlog met Oekraïne is in Rusland zeldzaam vanwege zware straffen. Toch uiten sommige Russen na recente Oekraïnse droneaanvallen op Moskou voorzichtig onvrede. Drones bereikten onder meer een olieraffinaderij en verstoorden het vliegverkeer. Bewoners klagen over angst, rook, stank en gebrekkige waarschuwingen van de autoriteiten. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt toe sinds de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Volgens Kepler passeerden tientallen vrachtschepen de zeestraat. De hoofdroute blijft door mijnen gesloten. Ondertussen verschillen Washington en Teheran van mening over afsluiting en tolheffing, terwijl onderhandelingen doorgaan. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg nog open is. Het bedrag stijgt van 55.000 naar €64.000 per dag. De opvang had in maart moeten sluiten. Er verblijven nog ruim 100 mensen. De teller stopt bij sluiting of €5,76 miljoen. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Bij een steekpartij in de Gerestraat in de Blerikse wijk Vastenavondkamp is afgelopen nacht rond de middernacht een gewonde gevallen. Omstanders hebben het slachtoffer direct naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog niet opgepakt. De recherche en forensische opsporing doen ter plaatse onderzoek. De politie heeft eerder deze maand 5 jongeren uit Roosendaal gearresteerd na anonieme tips over drugsdeals. Het gaat om 4 jongens van 17 en 1 van 19 jaar oud. Bij huiszoekingen zijn drugs, cashgeld en telefoons in beslag genomen. De 4 minderjarigen zijn inmiddels vrij. De 19-jarige verdachte zit nog vast. En nieuws net over de grens. De Belgische Gezondheidsdienst heeft de alarmfase van het hitteplan geactiveerd vanwege aanhoudende hitte en hoge ozonconcentraties. Vanaf morgen geldt dan ook in België code oranje, met temperaturen boven de 35 graden overdag en tropische nachten boven de 20 graden. Landelijke maatregelen blijven in België vooralsnog uit. Instellingen moeten zelf actie ondernemen. En tot zover het regionieuws op

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
9: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De stroomprijs in Nederland stijgt woensdagavond naar verwachting naar het hoogste niveau in jaren. Op de groothandelsmarkt kost een megawattuur om 20:15 s'avonds €902,47. De hitte zorgt in Europa voor extra vraag naar koeling. Ook beperkte windopbrengsten en problemen bij Franse kerncentrales drijven de prijzen op. Steeds meer mensen wachten langer dan 6 maanden op een beoordeling voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Eind 2025 stonden ruim 11.000 mensen op de wachtlijst. Volgens het UWV zorgen reorganisaties, personeelstekorten en meer aanvragen voor oplopende achterstanden. Het kabinet neemt maatregelen, maar verwacht wordt dat de problemen aanhouden. Openlijke kritiek op de oorlog met Oekraïne is in Rusland zeldzaam vanwege zware straffen. Toch uiten sommige Russen na recente Oekraïnse droneaanvallen op Moskou voorzichtig onvrede. Drones bereikten onder meer een olieraffinaderij en verstoorden het vliegverkeer. Bewoners klagen over angst, rook, stank en gebrekkige waarschuwingen van de autoriteiten. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg nog open is. Het bedrag stijgt van 55.000 naar €64.000 per dag. De opvang had in maart moeten sluiten. Er verblijven nog ruim 100 mensen. De teller stopt bij sluiting of €5,76 miljoen. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. De avond van Radio.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
9: De

0: voor maar 1,99. Altijd laag. Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
0: ANWB en gaan.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. Twee jongeren zijn dinsdag verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve in Sprimont in de Belgische provincie Luik. Volgens VRT Nieuws zochten zij met vrienden verkoeling in het meer. De brandweer bevestigt de verdrinkingen. Er loopt een onderzoek naar de toedracht. De brandweer waarschuwt voor zwemmen in onbewaakte zones. De stroomprijs in Nederland stijgt woensdagavond naar verwachting naar het hoogste niveau in jaren. Op de groothandelsmarkt kost een megawattuur om 20:15 s'avonds €902,47. De hitte zorgt in Europa voor extra vraag naar koeling. Ook beperkte windopbrengsten en problemen bij Franse kerncentrales drijven de prijzen op. Openlijke kritiek op de oorlog met de Oekraïne is in Rusland zeldzaam vanwege zware straffen. Toch uiten sommige Russen na recente Oekraïnse droneaanvallen op Moskou voorzichtig onvrede. Drones bereikten onder meer een olieraffinaderij en verstoorden het vliegverkeer. Bewoners klagen over angst, rook, stank en gebrekkige waarschuwingen van de autoriteiten. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
3: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni. De avond van Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT. Het ging

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Cristiano Ronaldo leidde Portugal met 2 doelpunten naar een 5-0 zege op Oezbekistan op het WK. De 41-jarige aanvaller werd de eerste speler ooit die op 6 WK's scoorde. Ook Nuno Mendes en Rafael Leao waren trefzeker. Portugal leidt groep K, terwijl Oezbekistan na 2 duels nog puntloos is. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. Inbeom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. De stroomprijs in Nederland stijgt woensdagavond naar verwachting naar het hoogste niveau in jaren. Op de groothandelsmarkt kost een megawattuur om 8:45 s'avonds €902,47. De hitte zorgt in Europa voor extra vraag naar koeling. Ook beperkte windopbrengsten en problemen bij Franse kerncentrales drijven de prijzen op. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. De avond van Radio BNT.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: City.
1: De zomer is aan. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
7: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. De avond van Radio.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Asher komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: laatste nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Radio BNT.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch.